muzikant, een scherpe blik, soms arrogant, met een Grieks hart een vagebond. Dat hart dat zoveel leed verdroeg, geleden heeft en nooit iets vroeg, zichzelf.

kant, een scherpe blik, soms nonchalant, met een Grieks hart, een vagebond. En deze nacht kom ik naar jou, je warme lichaam dicht bij mij. Ik zal dromen en de liefste zijn.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

hoogste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er kwam een tijd dat wij elkaar beter kenden, dat jij mijn meisje en ik jouw jongen was. We zwierven blij

kwam een tijd

komt de tijd dat één geluid moet wenden naar het ander land waarvan geen weet.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De raadkamer van Tongeren heeft de aanhouding van een 75-jarige man uit Maasmechelen met een maand verlengd. Hij wordt verdacht op de moord op zijn 69-jarige partner, die eind juli dood werd aangetroffen in een villa vlakbij het Nationaal Park Hoge Kempen. Het onderzoek naar de omstandigheden van haar overlijden loopt intussen verder. De buitenschoolse kinderopvang in Sint-Truiden wordt vanaf 1 september grondig hervormd. Kinderen zullen dichter bij hun school opgevangen worden, waardoor lange busritten verdwijnen. De stad zet daarvoor onder meer 3 elektrische busjes in. Op de centrale opvanglocatie komt er ook een prikkelarme ruimte voor kleuters en kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Vandaag wordt het warm in onze provincie tot 27 graden. De zon krijgt volop kansen en de kans op buien is volgens de nieuwste voorspellingen verder afgenomen. Een lokale onweersbui blijft wel mogelijk. Morgen stijgt het kwik nog wat verder tot zo'n 28 graden en dan wordt het drukkend warm. In de namiddag wordt de atmosfeer onstabieler met kans op stevige onweersbuien. Plaatselijk kan daarbij meer dan 30 liter regen per vierkante meter vallen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van country-icoon Dolly Parton. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. Bij het standbeeld van Dolly Parton in Tennessee, haar geboorteplaats, komen fans samen en leggen bloemen neer. Aan openbare gebouwen in de VS hangen de vlaggen half stok. Intussen heeft familie bekendgemaakt dat de uitvaart zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was de wens van Parton. De familie meldt ook dat de zangeres kort voor haar dood leed aan kanker. Dolly Parton is 80 geworden. In de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland is een derde drone gevonden, mogelijk met explosieven, melden Duitse media. 3 weken geleden was daar al een drone gevonden met explosieven. Een tweede drone zou later gebotst zijn met een vliegtuig van pakjesbedrijf DHL. Het toestel had lichte schade en kon veilig landen. Veiligheidsbronnen vermoeden dat de Russische inlichtingendiensten erachter zitten en dat het de bedoeling was om een Oekraïens vrachtvliegtuig met militair materieel aan te vallen. In Sint-Gilles bij Brussel komen lokale verenigingen zondag op straat tegen de georganiseerde misdaad. De actie komt er na een reeks schietpartijen in de gemeente. De organisatoren zeggen dat Sint-Gilles geen oorlogsgebied mag worden. Ze vragen dat de overheid harder optreedt tegen drugscriminaliteit. De Syrisch-Koerdische strijdkrachten, de SDF, worden ontbonden als onafhankelijke militaire macht. Ze vochten jarenlang met steun van de VS tegen terreurgroep Islamitische Staat. De strijdmacht telde op haar hoogtepunt zo'n 100.000 strijders en controleerde grote delen van Noord-Syrië. Wisselvallig, met vanmiddag ook kans op een bui bij 27 graden. Morgen zelfs 30 graden, maar opnieuw droog. Vrijdag is de regen terug.

0: Voor wie non-stop info zoekt
1: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
4: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
3: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
4: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
3: Dat is Alvo.
4: Ja, dat is Alvo.
3: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondagvoormiddag. Enkel maandagvoormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: care. When you treat me this way.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Greenville in Houthale-Helchteren laat het cleantech-verhaal los en wil zich voortaan profileren als bedrijvencampus voor groeiende ondernemingen. Met de toekomstige Noord-Zuid-verbinding wil de campus uitgroeien tot een strategische schakel tussen Leuven, Eindhoven, Hasselt en Genk. Vandaag zijn er al 25 bedrijven actief, maar er is nog ruimte voor verdere uitbreiding. Bezoekers van Bungalife in Budingen bij Zoutleeuw kunnen dit weekend voor het eerst terecht in een speciale kolfbar. Mama's kunnen er in alle rust moedermelk afkolven en bewaren in een koelkast. Ook vrouwen die borstvoeding willen geven zijn welkom. Het initiatief komt van het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden. Vandaag wordt het warm in onze provincie tot 27 graden. De zon krijgt volop kansen en de kans op buien is volgens de nieuwste voorspellingen verder afgenomen. Een lokale onweersbui blijft wel mogelijk. Morgen stijgt het kwik nog wat verder tot zo'n 28 graden en dan wordt het drukkend warm. In de namiddag wordt de atmosfeer onstabieler met kans op stevige onweersbuien. Plaatselijk kan daarbij meer dan 30 liter regen per vierkante meter vallen.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Voor die goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
3: goeienavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

wacht nog even. Iets moet mij van het hart. Wat ik wil zeggen klinkt misschien wat verward. Ik wil dat je weet, voor je de deur uitgaat, blijf van je houden.

Allez, Pavarotti! On doucet! Encore une fois!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Wie vanaf 1 september opnieuw de bus of tram neemt om naar school te gaan, doet er goed aan vooraf even te controleren of het traject nog hetzelfde is. Dat meldt De Lijn. Begin vorige maand zijn sommige routes en de dienstregeling aangepast. Meer dan 40 lijnen zijn geschrapt en bij zowat 1 op de 3 lijnen zijn er wijzigingen. Door vooraf even de routeplanner te checken, kan je heel wat problemen voorkomen. Op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond verschillende vluchten omgeleid nadat er brandstof gelekt was op de start- en landingsbaan. 4 andere vliegtuigen moesten tijdelijk in de lucht blijven cirkelen. De baan werd ruim een uur gesloten om ze schoon te maken. Daarna werd het vliegverkeer hervat. Ook de omgeleide vliegtuigen konden uiteindelijk terugkeren naar Charleroi. In de Hoge Venen zijn nog altijd zo'n 100 brandweermensen aanwezig om de situatie in de gaten te houden. 12 dagen geleden brak daar een grote natuurbrand uit en die verwoestte 3000 hectare. Vooral in het noorden en oosten van de Hoge Venen zijn er nog smeulende plekken. De brandweer blust nieuwe opflakkeringen en haalt bomen en planten weg die nog een gevaar kunnen vormen. Gisteren zei het parket dat de brand mogelijk veroorzaakt is door een landbouwmachine. In Spanje is een natuurbrand uitgebroken in de buurt van Barcelona. Zo'n 35 hectare is al verwoest. Een 25-tal mensen moest hun huis verlaten. Andere bewoners kregen het advies om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn zo'n 160 brandweerlieden en 12 blusvliegtuigen en helikopters ingezet om de vlammen te bestrijden. Bij een brand in een materniteit in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's om het leven gekomen. 1 kindje kon gered worden. Het vuur ontstond op de 3e verdieping. Wellicht is de brand veroorzaakt door een defecte airco. Er is een onderzoek geopend. Het is wisselvallig met zowel zon als buien en warme maxima tot 27 graden. Morgen krijgen we eerst een mix van opklaringen en wolken. Later mogen we pittige buien verwachten, mogelijk met onweer en hagel en veel wind. De maxima kunnen dan zelfs klimmen tot 30 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Ah, Lucille en Kenny Rogers. Goedemorgen allemaal. Welkom alweer in Espresso. En u heeft het vorige maandag op het nieuws gehoord, of in de krant gelezen. 3 op de 10 leraren zouden niet het juiste diploma hebben. Dus dacht ik, laten we eens grasduinen in de diploma's van de presentatoren van Radio Ludo. Nu ja, ik kan al niet meedingen, denk ik. Nee, ik ben maar tot de 3e kleuterklas geraakt.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludo Wijn.

To All the Girls I'd Love Before was het oorspronkelijke lied van Julio Iglesias en Willie Nelson. Joe Valli en Paul Anderson maakten er een Nederlandstalige vertaling van. En ook Albert Hammond en de Nederlander Albert West die brachten een versie uit in de jaren 80 van deze plaat. Maar dan wel in het Engels. En nu we het toch over Nederland hebben en in Nederland zijn, misschien wel deze plakker van de Shuffles. Bitter Tears.

0: Voor wie non-stop info zoekt.
1: En nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even...
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Freddy Aguilar scoorde wereldwijd met deze Anak. Het was dan ook het best verkochte Filipijnse muziekproduct aller tijden. En meteen met dit nummer legde Aguilar de basis voor de moderne Filipijnse popmuziek. Dus de man heeft toch wat betekend op de Filipijnen en ook in de hele wereld. Want dat is straks al over het strand met Cliff Richard. En we gaan even op dezelfde weg verder gaan met First Class en Beach Baby.

Ja, ze kozen een Franse naam toch wel voor deze Engelstalige popgroep. De Maisonnettes. En eigenlijk in het Frans betekent dat zoiets als een duplexwoning in een flatgebouw, twee verdiepen boven elkaar. Dan heb je in het Frans een maisonnet bestaande uit het woord maison van huis en ette als verkleinwoord. Dus die kleine huisjes zongen het sonnet, die Heartache Avenue. En nu Margriet Hermans. Ze is er wel niet meer, maar binnenkort toch weer verschillende keren op televisie te zien. En te horen op de radio met Kathleentje.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Wel niet helemaal instrumentaal. Ze zongen een beetje la-la-la erin, maar het was wel instrumentaal natuurlijk. Billy Vogt was dat en Berlin Melody. Daarvoor Ella Few van Fania All Stars. En Margriet Hermans mocht het drieluik openen vandaag met haar Katleentje. En nu als de gesmeerde bliksem naar San Francisco met de Flowerpot Man.

Fransman Marc Carillon met zijn Cathy O'Cathy. En als je de intro van de volgende plaat hoort, dan zou je er een toch wel op verwedden dat dat de intro is van Petit Oiseau Mécanique van Paul Mauriat. Maar het is totaal wat anders. Luister maar.

Long Tall Glasses van Leo Sayer en daarvoor Claudia Rogers en Someone to Love Me. En ik heb stellig de indruk dat de producers van dat plaatje van Claudia Rogers uit 1971 heel hard geluisterd hebben naar Paul Maria en Le Petit Oiseau Mécanique. Ofwel is het andersom gebeurd, maar het gelijkt wel. Luister maar.

Dat was een van die onverwoestbare Vlaamse klassiekers. Dit keer uit 1969. Anja, en de laatste dans, die moet je mij toch geven. Ja, dat kan ik helaas niet. Ik kan je wel de laatste plaat geven. En die is voor Nini Rosso met Il Silencio. Veel plezier met de collega's en graag tot morgen vroeg weer om 9 uur. Dan ben ik er terug met Espresso.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Wie vanaf 1 september opnieuw de bus of tram neemt om naar school te gaan, doet er goed aan vooraf even te controleren of het traject nog hetzelfde is. Dat meldt De Lijn. Begin vorige maand zijn sommige routes en de dienstregeling aangepast. Meer dan 40 lijnen zijn geschrapt en bij zowat 1 op de 3 lijnen zijn er wijzigingen. Door vooraf even de routeplanner te checken, kan je heel wat problemen voorkomen. Op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond verschillende vluchten omgeleid nadat er brandstof gelekt was op de start- en landingsbaan. 4 andere vliegtuigen moesten tijdelijk in de lucht blijven cirkelen. De baan werd ruim een uur gesloten om ze schoon te maken. Daarna werd het vliegverkeer hervat. Ook de omgeleide vliegtuigen konden uiteindelijk terugkeren naar Charleroi. In de Hoge Venen zijn nog altijd zo'n 100 brandweermensen aanwezig om de situatie in de gaten te houden. 12 dagen geleden brak daar een grote natuurbrand uit en die verwoestte 3000 hectare. Vooral in het noorden en oosten van de Hoge Venen zijn er nog smeulende plekken. De brandweer blust nieuwe opflakkeringen en haalt bomen en planten weg die nog een gevaar kunnen vormen. Gisteren zei het parket dat de brand mogelijk veroorzaakt is door een landbouwmachine. In Spanje is een natuurbrand uitgebroken in de buurt van Barcelona. Zo'n 35 hectare is al verwoest. Een 25-tal mensen moest hun huis verlaten. Andere bewoners kregen het advies om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn zo'n 160 brandweerlieden en 12 blusvliegtuigen en helikopters ingezet om de vlammen te bestrijden. Bij een brand in een materniteit in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's om het leven gekomen. 1 kindje kon gered worden. Het vuur ontstond op de 3e verdieping. Wellicht is de brand veroorzaakt door een defecte airco. Er is een onderzoek geopend. Het is wisselvallig met zowel zon als buien en warme maxima tot 27 graden. Morgen krijgen we eerst een mix van opklaringen en wolken. Later mogen we pittige buien verwachten, mogelijk met onweer en hagel en veel wind. De maxima kunnen dan zelfs klimmen tot 30 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

If I Didn't Have a Dime. Goedemorgen, het is 9:56 intussen bij Radio Ludo. Gene Pitney uit 1962. Fijn dat je hier de leukste evergreens wil beluisteren op de radio. Laten we tussendoor wat lunchbox maken met wat nieuwsjes, weetjes, info en natuurlijk de beste muziek, hè? Van Mountain McNeil bijvoorbeeld. Ook de Spinners heb ik voor jou op dit uur. En de Fortunes. Dat is nog maar een streepje van wat eraan komt. Het is vandaag de Heroes Day in Namibië. Daar vertellen we dadelijk wat meer over. En nu wat Twilight Time. Iedere avond, zo klinkt dat in het Nederlands, met Ronnie Tober.

gewapende onafhankelijkheidsstrijd in 1966. Op die dag vond de eerste confrontatie plaats tussen het Zuid-Afrikaanse leger en de strijders van SWAPO. De dag eert alle mannen en vrouwen die hun leven opofferden voor de vrijheid van het land. Het is een nationale feestdag waarop officiële ceremonies, toespraken en parades worden gehouden. Vaak spreekt de president het volk toe en worden nieuwe oorlogshelden officieel erkend. Ook scholen en gemeenschappen gebruiken deze dag om jongeren te onderwijzen over het belang van onafhankelijkheid. Heroes Day versterkt zo de nationale eenheid en herinnert Namibiërs aan de waarde van hun vrijheid. Het is vandaag op 26 augustus Heroes Day in Namibië.

0: voor die
1: goeiemorgen,
0: waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de
3: goedenavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Het is goed in de square.
6: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal.

Je dacht wellicht dat het een jaren 80 liedje was, maar net niet, hè. 1979, The Spinners, Working My Way Back to You, bij Pop Ludo. En The Shadows daarvoor bij ons. Vandaag op 26 augustus herdenken wij Bob de Moor. Wie was dat nu weer, hè? Wel, ik vertel je het dadelijk. Na dit liedje van John Earls.

0: stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 26 augustus, vandaag herdenken wij de Belgische striptekenaar Bob de Moor, die op 26 augustus 1992 op 66-jarige leeftijd overleed. Bob de Moor werd vooral bekend door zijn langdurige samenwerking met Hergé, de geestelijke vader van Kuifje. De Moor werkte jarenlang bij de studio Hergé en droeg bij aan de uitwerking van verschillende Kuifjesalbums en andere projecten. Daarnaast creëerde hij zelf populaire reeksen als De Leeuw van Vlaanderen en Corbijns. Zijn tekenstijl wordt gekenmerkt door grote technische precisie en oog voor detail. Bob de Moor wordt beschouwd als een van de belangrijkste striptekenaars van de 20e eeuw.

Gewoon toch, Brown Eyed Girl van de multi-instrumentalist Van Morrison in het einde van de jaren 60. Radio Ludo, we zijn er niet alleen op de radio. Je vindt ons ook op het internet gebeuren via www.radioludo.be. Dat is www.radioludo.be. Vanaf september verandert er hier een en ander tijdens het weekend. Dan komt er een presentatrice bij Radio Ludo. Daar hoor je de komende dagen nog meer van. Bij Mark Brilowet onder meer, maar ook bij Ludo Wijnen en zelfs bij Koen Baks. Nu gaan we ons wagen aan een liedje van Leon Haywood.

The Searchers, Sweets for My Sweet and Sugar for My Honey op Pluto, met ook Maud en McNeil daarvoor. Cartier Manger uit Hasselt, die organiseren nu donderdag 27 augustus om 17 uur een zuivelmarkt zomert aan de Zuivelmarkt 26 in Hasselt. De zuivelmarkt zindert deze zomer. Maar liefst 22 horecazaken slaan de handen in elkaar voor een gezellig terrasjes-event. Elke laatste donderdag van de maand van mei tot en met augustus. Verwacht heerlijk eten en drinken op de terrassen en op straat. Met extra's zoals barbecue, cocktailbar, oesters en champagnebar en nog zoveel meer. Kom proeven, genieten en ontspannen in het hart van Hasselt. En beleef de goede smaak en de warme gastvrijheid van onze stad. Het is helemaal gratis. Morgen donderdag 27 augustus vanaf 17 uur op de Zuivelmarkt van Hasselt. Zuivelmarkt Zomert.

Een Amerikaanse pop-rock band die einde van de jaren 60, maar ook in de vroege 70s, lekkere popmuziek maakte. Krusty uit 71 met San Bernardino. Goede voormiddag, Radio Ludo is dit. We hebben wat lunchbox voor jou, met een aperitiefje erbij en daarbij moet het wel lukken deze voormiddag. Zeker met het aanhoudend mooie weer, hè. The 1910 Frugen Company. Hier is Simon Says.

Een lekkere twist in de voormiddag van Radio Ludo met de Petula Clark tot als jaren 60 muziek, de Ja Ja Twist. Goeie voormiddag, het is jouw radio, het is vakantietijd. En wie klopt daar op de deur? Knock knock, who's there? Mary Hopkin.

Mary Hopkin die verdiende de tweede plaats op Eurovisie 1970, waar zij het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigde. Het Liedjesfestival vond plaats in Amsterdam in 1970. Mary Hopkin, Knock Knock Who's There op Ludo. Goedemiddag. Het is bijna 11 uur, het regionieuws van 11 uur zometeen met onze nieuwsdienst. En nu nog wat vakantie in de straat beleven. Johan Verminne, tot zo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De raadkamer van Tongeren heeft de aanhouding van een 75-jarige man uit Maasmechelen met een maand verlengd. Hij wordt verdacht op de moord op zijn 69-jarige partner, die eind juli dood werd aangetroffen in een villa vlakbij het Nationaal Park Hoge Kempen. Het onderzoek naar de omstandigheden van haar overlijden loopt intussen verder. De buitenschoolse kinderopvang in Sint-Truiden wordt vanaf 1 september grondig hervormd. Kinderen zullen dichter bij hun school opgevangen worden, waardoor lange busritten verdwijnen. De stad zet daarvoor onder meer 3 elektrische busjes in. Op de centrale opvanglocatie komt er ook een prikkelarme ruimte voor kleuters en kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Vandaag wordt het warm in onze provincie tot 27 graden. De zon krijgt volop kansen en de kans op buien is volgens de nieuwste voorspellingen verder afgenomen. Een lokale onweersbui blijft wel mogelijk. Morgen stijgt het kwik nog wat verder tot zo'n 28 graden en dan wordt het drukkend warm. In de namiddag wordt de atmosfeer onstabieler met kans op stevige onweersbuien. Plaatselijk kan daarbij meer dan 30 liter regen per vierkante meter vallen.
4: Lunchbox. De weetjestrommel

En zo haalden we de Hammond-orgeltje nog eens van onder het stof van André Brasseur. Dat was een instrumentaaltje uit 68. De dak tot 11:05. Goedemorgen. Tot 12 nog Lunchbox. Woensdag 26 augustus bij Ludo. En popmuziek komt eraan van Jimmy Justice uit de tijd. We ook Sonja tot zelfs Sherbet. Heerlijk fijn. En bijzonder mooi. Het is bijzonder muzikaal. Er ook wat nieuwsjes, bijvoorbeeld uit de krant zo dadelijk, waar we het over een luxe jacht hebben, waar het niet zo best afliep afgelopen zomer. Maar dat is wel zo meteen na Ray Peterson.

bizar krantennieuws. De eigenaar van een luxe jacht heeft amper 4 dagen kunnen genieten van zijn peperdure aankoop. De Angiola 2, met een waarde van bijna 8 miljoen euro, zonk voor de kust van Sardinië. De jacht was nog maar net in gebruik genomen toen het schip in de problemen kwam. De eigenaar zag zijn droomvakantie daardoor uitmonden in een bijzonder dure tegenvaller. De precieze oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Volgens de beschikbare informatie raakte niemand ernstig gewond. Voor de eigenaar blijft vooral de financiële schade bijzonder groot. Een luxe jacht, dat na 4 dagen al naar de zeebodem verdwijnt, is dan ook een bijzonder ongelukkige aankoop. De Angiola 2 kreeg zowel een erg korte carrière als luxe jacht. We got

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberghe deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

He Will Break Your Heart. En dan hebben we het terug over de liefde, hè? En wat liefdesverdriet in 1960. Jerry Butler, waar in der tijd heel veel liedjes handelden over het liefdesgebeuren. Met de Julio Iglesias daarvoor keerden we terug naar de jaren 90 met dat Spaanstalig liedje. De rechten van de mens, die bespreken we dadelijk. Vandaag, dag op dag, terug in de tijd, 26 augustus, met een nieuwsfeit.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Terug in de tijd, vandaag 26 augustus. In 1789 werd in Frankrijk de eerste universele verklaring voor de rechten van de mens en burger openbaar gemaakt. Dit document legde de basis voor vrijheid, gelijkheid en broederschap in de nasleep van de Franse Revolutie. Het stelde dat alle mensen van nature bepaalde onvervreembare rechten bezitten, zoals vrijheid van meningsuiting en gelijkheid voor de wet. De verklaring vormde een mijlpaal in de ontwikkeling van de moderne democratie en de mensenrechten. Ze inspireerde later veel andere landen en internationale verdragen. Het was een krachtig statement tegen absolute macht en onderdrukking. En tot op heden blijft dit document een belangrijk symbool van menselijke waardigheid. Eerste universele verklaring van de rechten van de mens en de burger werden openbaar gemaakt op 26 augustus 1789 in Frankrijk.

Het was een meeslepende dansplaat van Claude François. Claude in der tijd, die ook aardig aan zijn einde kwam. Claude François, sur ton visage un sourire. Radio Ludo, wij hebben de radio met de allergrootste evergreens doorheen de tijd. Vanuit de provinciehoofdstad Hasselt doen we dat hier. Met Spanish Harlem, Jimmy Justice, toch eens.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op Wopa.

Hey, Biberi Bob met The Blue Diamonds was een Nederlands-Indische band met de broers Riem en Ruud de Wolf. In der tijd zalig mooi liedje, bestonden sinds 1957. Ze braken door in 1960 met Ramona. Hey, dit was een liedje dat nog later in 1964 op de markt kwam. Fijn toch? Leukste evergreens, met daarvoor nog eens uit de 90s, Sonja en You To Me Are Everything. Jullie zijn ons allen, ons alles. De weetjes trommelden zometeen. Met een weetje over een varken dat werd geëxecuteerd in Frankrijk en waar een en ander om te doen was.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Een beetje een bizar weetje vandaag. In het jaar 1386 werd een varken in Frankrijk geëxecuteerd voor moord. In het Franse dorpje Falaise werd een varken publiekelijk berecht omdat het een kind had aangevallen en dodelijk verwond. Het dier werd aangeklaagd voor moord en kreeg een formeel proces met een advocaat en het werd schuldig bevonden. Als straf werd het varken in mensenkleren gestoken en opgehangen aan een galg, precies zoals bij een menselijke misdadiger. Middeleeuwers geloofden dat dieren ook verantwoordelijkheid konden dragen voor hun misdaden. Het bizarre proces toont hoe letterlijk men de rechtspraak toepaste, zelfs op dieren. In het jaar 1386 was dat, in Frankrijk.

Bonnie Pointer, die leek wat hulpeloos. I can't help myself, maar commercieel gezien wel een hele goede stap hoor. Het was absoluut niet hulpeloos als je het op geld zag. Bonnie Pointer, hier op Pluto. En nu nog eens met die popband, die countryband uit de 90s, die ook al vroeger in de jaren 70 en 80 populair waren. Nog eens op stap, I Should Have Been True. Dit zijn de Mavericks.

Everybody Loves a Clown. Dat waren Gary Lewis en de Playboys in het midden van de jaren 60 hier op Ludo. En als je zo van die liedjes hebt waarvan je denkt, ja, wie was die uitvoerder of wat was de titel van die plaat? Wel, ga eens kijken op je radio, want die titels en die uitvoerders die komen netjes voorbij op je radio, hè? Die geven wij mee met onze playlists. En als je het dan nog niet vindt, dan kan je altijd de app Shazam gebruiken op je smartphone. Vind je altijd de juiste titel en de juiste uitvoerder terug. Shazam, zo heet het echt. Het is bijna 12 uur. Gaan we na 12 nog met Wiggebert van Lierde hier uit Vlaanderen. Die doorbrak midden zomer heet De Behaald Blues in der Tijd. Het ook nog andere platen zoals Wakker Geschud en net dat liedje draaien we hier nu nog eens. Fijne woensdag en graag tot morgen, vrienden.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Joke Gerits wordt op 2 september voorgedragen als nieuwe schepen van Oudsbergen. Ze volgt partijgenote Hannes Grote op, die vorige maand om persoonlijke redenen ontslag nam. Oppositiepartij N-VA vindt dat het bestuur de vrijgekomen bevoegdheden beter had verdeeld onder de bestaande schepenen en noemt de aanstelling van de opvolger het verkeerde signaal. In Lanaken komt de gemeenteraad volgende maandag uitzonderlijk samen op vraag van de 4 oppositiepartijen. Die vinden dat er na 3 maanden zonder zitting genoeg dossiers zijn om te bespreken. Burgemeester Marino Keulen noemt de extra vergadering politiek theater en wijst op de kostprijs van bijna 5000 euro aan zitpenningen. Vandaag wordt het warm in onze provincie tot 27 graden. De zon krijgt volop kansen en de kans op buien is volgens de nieuwste voorspellingen verder afgenomen. Een lokale onweersbui blijft wel mogelijk. Morgen stijgt het kwik nog wat verder tot zo'n 28 graden en dan wordt het drukkend warm. In de namiddag wordt de atmosfeer onstabieler met kans op stevige onweersbuien. Plaatselijk kan daarbij meer dan 30 liter regen per vierkante meter vallen.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De bierbrouwers in ons land willen dat de federale regering de strengere regels rond alcoholreclame herziet. De slogan bij advertenties verandert binnenkort van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid naar alcohol schaadt de gezondheid. Meer dan 100 brouwers en horecamensen hebben een open brief ondertekend. Volgens hen kan die boodschap een onterecht schuldgevoel veroorzaken. De aanpassing komt er na advies van de Hoge Gezondheidsraad. Die vindt dat mensen bewuster moeten zijn van de gevaren van alcoholgebruik en benadrukt dat plezier maken ook perfect mogelijk is zonder alcohol. De nieuwe staatsbonds zorgen voor onrust bij verschillende banken. Spaarders kunnen er vanaf vandaag op intekenen. De staatsbon op 1 jaar brengt bijna 2% netto op, terwijl je met de staatsbon op 10 jaar bijna 2,6% krijgt. Om te voorkomen dat klanten hun spaargeld weghalen, passen sommige banken hun aanbod aan. Onder meer Beobank en MeDirect verhogen hun spaarrentes en Belfius en BNP Paribas Fortis lanceren nieuwe kasbons. Heel wat mensen nemen op maandag 31 augustus een snipperdag. Dat stelt SD Works vast. In de privésector heeft al 13% een vrije dag aangevraagd. Dat is meer dan op de eerste schooldag. De lessen hervatten pas dinsdag en veel ouders vinden moeilijk opvang voor hun kinderen, omdat er geen zomerkampen meer zijn. Sommige bedrijven spelen daarop in en laten personeelsleden hun kinderen uitzonderlijk meenemen naar het werk. Ze organiseren dan verschillende activiteiten voor hen. Panama heeft de noodtoestand uitgeroepen door El Niño. Het bijzondere weerfenomeen kan extreme weersomstandigheden veroorzaken. Dat kan gaan van zware regenval tot langdurige droogte. Het komt om de 2 tot 7 jaar voor. In El Salvador geldt code rood voor droogte. Bij ons wisselen zonnige perioden en buien elkaar af bij maxima tot 26 graden. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het zonniger en kan het zelfs 30 graden worden. 'S Avonds hangt er onweer in de lucht.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Greenville in Houthalen-Helchteren laat het cleantech-verhaal los en wil zich voortaan profileren als bedrijvencampus voor groeiende ondernemingen. Met de toekomstige Noord-Zuid-verbinding wil de campus uitgroeien tot een strategische schakel tussen Leuven, Eindhoven, Hasselt en Genk. Vandaag zijn er al 25 bedrijven actief, maar er is nog ruimte voor verdere uitbreiding. Bezoekers van Bungalife in Budingen bij Zoutleeuw kunnen dit weekend voor het eerst terecht in een speciale kolfbar. Mama's kunnen er in alle rust moedermelk afkolven en bewaren in een koelkast. Ook vrouwen die borstvoeding willen geven zijn welkom. Het initiatief komt van het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden. Vandaag wordt het warm in onze provincie tot 27 graden. De zon krijgt volop kansen en de kans op buien is volgens de nieuwste voorspellingen verder afgenomen. Een lokale onweersbui blijft wel mogelijk. Morgen stijgt het kwik nog wat verder tot zo'n 28 graden en dan wordt het drukkend warm. In de namiddag wordt de atmosfeer onstabieler met kans op stevige onweersbuien. Plaatselijk kan daarbij meer dan 30 liter regen per vierkante meter vallen.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Utrecht in Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het Westnijlvirus. Het slachtoffer liep het virus op in eigen land en is daar in een ziekenhuis gestorven. Er waren in Nederland eerder al 3 besmettingen met het virus gemeld, vorige maand nog bij een bloeddonor in dezelfde regio. Bij ons is het Westnijlvirus voorlopig alleen vastgesteld bij vogels en een paard. Omdat muggen het virus overdragen, vraagt Cianciano om waakzaam te zijn voor muggenbeten. De VS zette wereldwijd alle aanvragen voor het migrantenvisum tijdelijk stop. Dat gebeurt op vraag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De pauze treft zowel nieuwe aanvragen als mensen die huidige documenten willen verlengen. Buitenlandse Zaken wil de werknemers van zijn consulaten en ambassades overal ter wereld eerst een doorgedreven opleiding geven. Bedoeling is om strenger te selecteren en vooraf in te schatten of de aanvrager later gebruik wil maken van sociale voorzieningen in het land, zoals de ziekenzorg. De provincie Oost-Vlaanderen start een sensibiliseringscampagne tegen modder op de weg. Die zorgt voor slipgevaar en was vorig jaar oorzaak van 75 verkeersongevallen, waarvan 2 op 3 met lichamelijk letsel. De campagne richt zich naast voertuigen van landbouwers en aannemers ook op alle gewone weggebruikers. De provincie wil dat wie nu smurrie op de baan veroorzaakt, die zelf opruimt en het gevaar signaleert aan anderen in het verkeer. Rit 5 in de Ronde van Spanje verloopt zonder Kian Uytebroeks. Onze landgenoot viel in de tweede rit en liep een scheur op in de enkel. Hij kwam in de zware bergetappe gisteren al als allerlaatste binnen, net voor de tijdslimiet. Zijn team Movistar meldt nu dat de blessure erger is dan verwacht. Uytebroeks zit al langer in het sukkelstraatje. Ook in de Tour moest hij snel opgeven door een koortsaanval. Op veel plaatsen schijnt de zon bij maxima van 21 tot 27 graden vanmiddag. Stilaan komen er meer stapelwolken en dan stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Plaatselijk kan die intens zijn.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Joke Gerits wordt op 2 september voorgedragen als nieuwe schepen van Oudsbergen. Ze volgt partijgenote Hannes Grote op, die vorige maand om persoonlijke redenen ontslag nam. Oppositiepartij N-VA vindt dat het bestuur de vrijgekomen bevoegdheden beter had verdeeld onder de bestaande schepenen en noemt de aanstelling van de opvolger het verkeerde signaal. In Lanaken komt de gemeenteraad volgende maandag uitzonderlijk samen op vraag van de 4 oppositiepartijen. Die vinden dat er na 3 maanden zonder zitting genoeg dossiers zijn om te bespreken. Burgemeester Marino Keulen noemt de extra vergadering politiek theater en wijst op de kostprijs van bijna 5000 euro aan zitpenningen. Vandaag wordt het warm in onze provincie tot 27 graden. De zon krijgt volop kansen en de kans op buien is volgens de nieuwste voorspellingen verder afgenomen. Een lokale onweersbui blijft wel mogelijk. Morgen stijgt het kwik nog wat verder tot zo'n 28 graden en dan wordt het drukkend warm. In de namiddag wordt de atmosfeer onstabieler met kans op stevige onweersbuien. Plaatselijk kan daarbij meer dan 30 liter regen per vierkante meter vallen.

0: buurt.
1: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
0: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt. En dat is altijd kwaliteit en bio's.
1: Dat is Alvo.
0: Dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Utrecht in Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het Westnijlvirus. Het slachtoffer liep het virus op in eigen land en is daar in een ziekenhuis gestorven. Er waren in Nederland eerder al 3 besmettingen met het virus gemeld, vorige maand nog bij een bloeddonor in dezelfde regio. Bij ons is het Westnijlvirus voorlopig alleen vastgesteld bij vogels en een paard. Omdat muggen het virus overdragen, vraagt Cianciano om waakzaam te zijn voor muggenbeten. De VS zette wereldwijd alle aanvragen voor het migrantenvisum tijdelijk stop. Dat gebeurt op vraag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De pauze treft zowel nieuwe aanvragen als mensen die huidige documenten willen verlengen. Buitenlandse Zaken wil de werknemers van zijn consulaten en ambassades overal ter wereld eerst een doorgedreven opleiding geven. Bedoeling is om strenger te selecteren en vooraf in te schatten of de aanvrager later gebruik wil maken van sociale voorzieningen in het land, zoals de ziekenzorg. De provincie Oost-Vlaanderen start een sensibiliseringscampagne tegen modder op de weg. Die zorgt voor slipgevaar en was vorig jaar oorzaak van 75 verkeersongevallen, waarvan 2 op 3 met lichamelijk letsel. De campagne richt zich naast voertuigen van landbouwers en aannemers ook op alle gewone weggebruikers. De provincie wil dat wie nu smurrie op de baan veroorzaakt, die zelf opruimt en het gevaar signaleert aan anderen in het verkeer. Rit 5 in de Ronde van Spanje verloopt zonder Kian Uytebroeks. Onze landgenoot viel in de tweede rit en liep een scheur op in de enkel. Hij kwam in de zware bergetappe gisteren al als allerlaatste binnen, net voor de tijdslimiet. Zijn team Movistar meldt nu dat de blessure erger is dan verwacht. Uytebroeks zit al langer in het sukkelstraatje. Ook in de Tour moest hij snel opgeven door een koortsaanval. Op veel plaatsen schijnt de zon bij maxima van 21 tot 27 graden vanmiddag. Stilaan komen er meer stapelwolken en dan stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Plaatselijk kan die intens zijn.

Ja, een soort van noodkreet hier bij de Four Tops en dat in Helpen. Bijzonder goede namiddag. Het is alweer woensdag. Dat betekent dat we toe zijn aan de midweekse uitzending wat betreft Hallo Limburg. Met daarin zometeen zomerse muziek van Gary Lowe en La Collegiala.

Nou, een zomersplaatje. Dit keer de uitvoering door Gary Lowe in La Coyala. En onze volgende artiest die werd wereldberoemd dankzij zijn hit I Can See Clearly Now uit 1972. Ik heb het over Johnny Nash. Dit is hem met Hold Me Tight.

0: een ochtendmens?
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die
2: monsterfile van 340 kilometer.
1: Kies je voor.
0: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
2: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
4: Er is altijd een Alvo in de buurt.
3: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
4: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
3: Dat is Alvo.
4: Dat is Alvo.
3: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondagvoormiddag. Enkel maandagvoormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

aan de populaire Nederlander. Dat was Gordon. En kon ik maar even bij jou zijn. Wij blijven bij je tot vanavond 7 uur. Tot die tijd hebben we nog heel veel fijne muziek. Onder meer van deze Vic Dana. En Love is All We Need. Zo eenvoudig is dat.

Wat een heerlijke plaat, deze van Vic Dana en Love is All We Need. Een reisbijstandsorganisatie, VAB, stelde deze zomer zo'n 12% meer medische dossiers op dan de voorbije jaren. En mogelijk is de link te leggen naar de aanhoudende warmte. Ook het aantal pechgevallen steeg, omdat meer vakantiegangers de auto namen. In totaal verwerkte de VAB alarmcentrale zo'n 25.000 buitenlandse oproepen. Buurlanden Frankrijk, Nederland en Duitsland bleven de populairste bestemmingen, en dat mogelijk door de hoge brandstofprijzen. Maar opvallend is dat heel wat Vlamingen naar koelere oorden trokken, zoals Zweden, Zwitserland en Oostenrijk. Het ging daar om een stijging van maar liefst 20%.

Ja, het valt een beetje op, want heel wat plaatjes gaan over de liefde vandaag. En dat was ook het geval bij deze van Toto in Love Has the Power. Straks nog een beetje nieuws uit de regio, maar nu eerst naar Freddy Bierseg en zijn versie van L'important c'est la rose.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

En dat toch altijd makkelijk zo'n handyman in huis. Dat was Jimmy Jones. Wie vanaf september met de wagen naar de Corda Campus in Hasselt komt, zal rekening moeten houden met een gewijzigd parkeerbeleid. De bezoekersparking verhuist namelijk naar parkings 3 en 4. De aanpassingen komen in aanloop naar de opening van de nieuwe Corda Arena en dat gebeurt op 13 november. Bezoekers kunnen tot nu toe dichter bij Corda 1 parkeren, maar worden dus vanaf september naar parkings 3 en 4 geleid voor en naast de nieuwe Corda Arena. Via een wandelpad blijft het onthaal van Corda 1 volgens de campus snel bereikbaar. Om automobilisten makkelijker naar een vrije plaats te leiden, worden ook de vol- en vrij displays uitgebreid. Die geven aan hoeveel parkeerplaatsen er nog beschikbaar zijn in de verschillende parkeerzones. Ook aan het parkeergebouw komt zo'n systeem. Daarnaast investeert de Corda Campus verder in elektrisch rijden.

Dat was muziek van Full House en dat in Standing on the Inside. Zometeen weer ons muzikaal feit van vandaag, 26 augustus. Eerst nog Be Mine van Lance Fortune.

hopelijk heeft hij ook een beetje fortuin mee kunnen maken. Lance Fortune in Be Mine. En dan naar ons muzikale feit van vandaag, 26 augustus, maar we keren wel terug naar 1968, want dan brengen de Beatles hun legendarische single Hey Jude uit. En dat gebeurt in de Verenigde Staten en 4 dagen later ook in het Verenigd Koninkrijk. En het was een muzikaal moment om 2 belangrijke redenen. Het was namelijk de allereerste single die de Beatles uitbrachten op hun eigen zojuist opgerichte platenlabel. En dat is Apple Records. En met een duur van maar liefst 7 minuten en 11 seconden was het op dat moment de langste single die ooit de nummer 1 positie in de hitlijsten had bereikt. The Beatles en Hey Jude. Hey.

Nou, de man overleed in 2008, maar geldt toch als een van die iconische Amerikaanse countryzangers. En dat was Jerry Reed in US Mail. Straks deel 2 van Hallo Limburg. Ik heb nog Mike Oldfield. MUZIEK

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Zelfs na de autopsie op de twee lichamen die gevonden zijn in Onet is er nog geen zekerheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket van Namen staat zelfs de identiteit van de slachtoffers nog niet volledig vast. Meer dan waarschijnlijk gaat het om de vader en zoon die eind juni op ongeveer dezelfde locatie spoorloos verdwenen, maar DNA-onderzoek zal nodig zijn. Intussen zegt de moeder uit het gezin niet te geloven aan een wanhoopsdaad, maar aan een afrekening in de entourage van haar partner. In Sint-Pietersleeuw in de Vlaamse Rand heeft de N-VA-burgemeester een illegaal bordeel laten sluiten. Dat bevond zich in een normaal rijhuis recht tegenover een schoolgebouw. Van daaruit waren soms schaars geklede dames te zien. Het gemeentebestuur wilde daar komaf mee maken voor het begin van het nieuwe schooljaar. In de woning zijn 5 sekswerkers uit Oost-Europa aangetroffen. De gemeente gaat de verdere invulling van het gebouw opvolgen met de eigenaar. Het parket onderzoekt intussen of de vrouwen daaruit vrije wil aanwezig waren. In Nepal in Azië hebben zware overstromingen al aan minstens 95 mensen het leven gekost. Honderden anderen zijn nog vermist, onder hen 340 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er 15 Belgen in de getroffen regio, maar de VOD heeft geen weet van Belgische slachtoffers. Mogelijk was er eerst een aardbeving, die zou een grote stroom ijs en rotspuin hebben veroorzaakt in een rivier aan de grens met Tibet. Nepal heeft India en China al om hulp gevraagd bij de reddingsoperatie. En rit 5 in de Ronde van Spanje is gewonnen door Matthew Brennan voor de Brit als een tweede etappezege in de Vuelta. Onder meer Wout van Aert was erg bedrijvig in de slotfase, maar hij raakte niet weg en hij piloteerde daarna zijn ploegmaat naar de zege in de massaspurt. Onze landgenoot Jordi Meus was tweede, de Italiaan Albanese derde. In de stand verandert er niets. Vanavond zacht, maar nog wisselvallig. Vannacht dan eerst droog met opklaringen. Regen en onweer duiken weer op tegen de ochtend. Morgenavond is er kans op zware onweersbuien met felle windstoten.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bak.

0: dat was muziek van Chuck Berry op deze woensdagavond en dat met Little Mary. Een heel goede avond en welkom dus in deel 2 alweer van deze Hallo Limburg. We zijn er klaar voor, hoop ik u ook. Tot aan 7 uur nog een hele stapel aan fijne muziek met zometeen Ronnie Temmer en Kees Serra.
1: Hallo Limburg met Koen Bax.

Nou, dat was dat populaire duo Albano en Romina Power. Ja, je weet het, heb je wensen, suggesties of misschien wel reclamaties? Dat kan allemaal, dat kan je kwijt via de website radioludo.be of via onze Facebookpagina. Dus ga daar gerust eens een kijkje nemen, want daar verneem je ook meer over onze vernieuwde programmatie. Die start vanaf september. Ja, dit programma dat komt te vervallen. Wij gaan iets heel anders doen, maar daarover lees je meer via de Facebook of via de website. En nu maar gauw door naar muziek met Gilbert Montagne.

0: Ben jij een ochtendmens?
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die
2: monsterfile van 340 kilometer.
1: Kies je voor.
0: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
2: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Dat was het welgekende orkest van Perez Prado. En dan zometeen nieuws over het plantjesweekend in Hasselt. Ik heb eerst nog deze van The Temptations.

Dat waren de Temptations in deze Papa Was a Rolling Stone. Een jaarlijks terugkerend gebeuren, dat is uiteraard het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. En dat vindt dit jaar plaats van 18 tot en met 20 september. Zo kan je ook in Hasselt heel wat vrijwilligers tegen het lijf lopen, want zij zullen plantjes verkopen aan 10 euro het stuk. En dat zal onder meer gebeuren op 20 september aan de Colruyt, aan de Hendrik van Velke Singel, aan de Delijze, aan de Luikersteenweg en ook aan de Carrefour in Kuringen. Daar kan je terecht tussen 11 en 17 uur. Maar ook aan de Aldi in Kortesem worden tussen 9 en 13 uur plantjes verkocht. Trouwens, aan ieder plantje hangt dit jaar ook een unieke wedstrijdcode. En daarmee maken kopers onder meer kans op een huiskamerconcert met Michael Wiels, een kookworkshop met Rani de Koning of een bezoekje achter de schermen bij de VRT.

was Stephanie Mills en Never Knew Love Like This Before. Zometeen nog nieuws uit Genk en straks ons muzikaal feit, dus blijf er gezellig bij.

Ricardo Cosciante. Nog nieuws uit Genk, want vanaf maandag 7 september wordt daar het wegdek in de eerste cyclistenlaan, de Dieplaan en de Centrumlaan vernieuwd. Ook de fietspaden en bushaltes worden aangepakt. De werken duren normaal tot vrijdag 17 oktober en zullen gedurende enkele weken voor verkeershinder kunnen zorgen.

0: hand.
1: Dat was hem, Alexander Curley en Guus. En dan terug naar 2004, want op deze dag overlijdt Laura Branigan op 47-jarige leeftijd. De dame zong een tijdje in het achtergrondkoor van Leonard Cohen, maar breekt in 82 door in de VS. En dat met het nummer Gloria, een cover van Umberto Tozzi. En in de zomer van 84 scoort ze haar grootste hit. En dat is deze Self Control. Het is trouwens een cover van een Italiaanse hit en dat van Rafa.

waarop velen zullen kunnen meezingen. Het was een groot hit in 1984 dus. En de dame overlijdt in 2004 op 47-jarige leeftijd. Laura Branigan en Self Control aan het einde van deze Hallo Limburg. Morgen doen we het weer. Zelfde tijd, zelfde zender dus. Heel graag tot dan. En ik laat u met Al Stewart en zijn Year of the Cat.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

hoogste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Zelfs na de autopsie op de twee lichamen die gevonden zijn in Onet is er nog geen zekerheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket van Namen staat zelfs de identiteit van de slachtoffers nog niet volledig vast. Meer dan waarschijnlijk gaat het om de vader en zoon die eind juni op ongeveer dezelfde locatie spoorloos verdwenen, maar DNA-onderzoek zal nodig zijn. Intussen zegt de moeder uit het gezin niet te geloven aan een wanhoopsdaad, maar aan een afrekening in de entourage van haar partner. In Sint-Pietersleeuw in de Vlaamse Rand heeft de N-VA-burgemeester een illegaal bordeel laten sluiten. Dat bevond zich in een normaal rijhuis recht tegenover een schoolgebouw. Van daaruit waren soms schaars geklede dames te zien. Het gemeentebestuur wilde daar komaf mee maken voor het begin van het nieuwe schooljaar. In de woning zijn 5 sekswerkers uit Oost-Europa aangetroffen. De gemeente gaat de verdere invulling van het gebouw opvolgen met de eigenaar. Het parket onderzoekt intussen of de vrouwen daaruit vrije wil aanwezig waren. In Nepal in Azië hebben zware overstromingen al aan minstens 95 mensen het leven gekost. Honderden anderen zijn nog vermist, onder hen 340 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er 15 Belgen in de getroffen regio, maar de FOD heeft geen weet van Belgische slachtoffers. Mogelijk was er eerst een aardbeving, die zou een grote stroom ijs en rotspuin hebben veroorzaakt in een rivier aan de grens met Tibet. Nepal heeft India en China al om hulp gevraagd bij de reddingsoperatie. En rit 5 in de Ronde van Spanje is gewonnen door Matthew Brennan voor de Brit als een tweede etappezege in de Vuelta. Onder meer Wout van Aert was erg bedrijvig in de slotfase, maar hij raakte niet weg en hij piloteerde daarna zijn ploegmaat naar de zege in de massaspurt. Onze landgenoot Jordi Meus was tweede, de Italiaan Albanese derde. In de stand verandert er niets. Vanavond zacht, maar nog wisselvallig. Vannacht dan eerst droog met opklaringen. Regen en onweer duiken weer op tegen de ochtend. Morgenavond is er kans op zware onweersbuien met felle windstoten.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Eén iemand gaat de 6 politiezones in Brussel leiden. Die zogenaamde Gold Commander moet de politieoperaties in Brussel coördineren. Er komen ook 40 extra agenten bij en extra politiecontroles, vooral 's avonds en 's nachts in de getroffen wijken. Ook gespecialiseerde eenheden, hondenteams en rechercheurs krijgen versterking. De burgemeesters vragen daarnaast meer middelen om de drugshandel aan te pakken. Colombia is opnieuw opgeschrikt door een aardbeving, dit keer met een kracht van 5,1. De beving vond plaats op zo'n 149 kilometer diepte in het noordoosten van het land. Honderden mensen vluchten uit voorzorg naar buiten, ook in hoofdstad Bogota. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers. In Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort in de Atterzee. Delen van het wrak zijn op 160 meter diepte teruggevonden en volgens de politie is de kans op overlevenden erg klein. Ooggetuigen zagen het toestel in het meer terechtkomen. Daarna startte een grote zoekactie. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen aan boord waren. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was 80. Je kan Curry kennen als Dr. Frankenfurter in de Rocky Horror Picture Show.
1: Come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation.
0: Curry speelde ook in onder meer It en Home Alone 2. In totaal was hij te zien in meer dan 100 films en series. Waaraan hij is overleden is onduidelijk. En de Yellow Tigers hebben ook een vierde EK-match gewonnen. België versloeg Azerbeidzjan met 3-0. In de derde set kwamen de Tigers nog 10-18 achter. Ter toch 25-23. Donderdag wacht Nederland met de groepswinst als inzet. Na de doortocht van regen of onweer is het overal droog bij minima rond 19 graden. De donderdag begint dan weer met regen, maar geleidelijk aan droogt het overal op en dan halen we tot 29 graden. Tegen de avond opnieuw kans op onweer.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Dit is Ludo. Geniet van je dag.
1: Uno, dos. One, two, tres, cuatro.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

sur une plage au bord de la mer, dans la rue.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.